just a voice. Dejo me. Of melancholische koorte, krasse te zeggen.